0: Dat gaat geen zin te hebben, maar dan.
1: Het is altijd zoek zo naar.